0: gelekt in het Catshuis. De gemeente hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, één van 17 en één van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven... waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie.

0: Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
3: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben het

0: Als andere mensen recht op een veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
2: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
4: 50.

Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.

0: Goedemorgen, leuk dat je weer luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Saar van Meeuwen. Goedemorgen, Saar.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: Heb jij lekker geslapen?
1: Ik heb wel lekker geslapen eigenlijk. Ja, dat durf te zeggen, ja.
0: Dat is heerlijk lekker met dat zonnetje wakker worden. Ja, ja, ik vind het fantastisch.
1: Dat opstaan, je springt, dat hadden we net over. Je springt uit je bed als het licht is.
0: En ook hebben wij een mystery guest, maar daarover horen jullie rond 19:30 meer. Saar, kan je mij vertellen wat de kopstukken van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Geen FC-supporters welkom in Volendam. Politie onderzoekt mishandeling na protest. En Dominique Smit deelt verhaal tijdens infectiepreventieweek.
0: En er meer erover hoor zo rond de klok van 19:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. En het is inmiddels 19:53 en dat betekent dat het nog hartstikke rustig op de wegen is. En dat zie ik ook terug op mijn mooie kaartje. Ik zie alleen op de N355 rond Nieuw-Klap dat er een kleine file is ontstaan. Maar dat kan ook komen door werkzaamheden. En voor de rest zie ik dat alles gewoon lekker doorrijdt. Dus stel je moet nu naar je werk toe, dan kan je gewoon lekker snel door. Dus we gaan er niet langer over praten. Saar, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Bij het buitenfitnessparcours Bewegen en Meer in het Hoornse Meer gingen gisterochtend de Groningse activiteiten rond de Nationale Beweegweek voor ouderen van start. Zometeen meer hierover in de Ochtendshow. Blijf luisteren.
2: De Oogochtendshow.

0: van Taylor Swift hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Bij het buitenfitnessparcours Bewegen en Meer in Hoornsemeer gingen gisterochtend de Groningse activiteiten rond de Nationale Beweegweek voor Ouderen van start.
2: Het thema dit jaar is buiten bewegen en dat kon zeker in Hoornsemeer. Met buitenfitness, een beweegparcours, een wandeling, een fietstocht, tai chi en jeu de boule. Dat alles onder toeziend oog van sportwethouder Inge Jongman, die ook de opening verrichtte. Je hoort nu wethouder Inge Jongman.
3: Het is heel belangrijk dat als je ouder wordt, dat je blijft sporten, bewegen. Het maakt niet uit wat je doet, maar ga iets doen. En hier was de aftrap vandaag van, nou, je ziet heel veel enthousiaste mensen. Ze gaan voor allerlei dingen doen. Ja, ik word als wethouder sport en zorg heel erg blij van.
4: Gaat u zelf ook meedoen vandaag?
3: Nou, ik heb net al even bij de intro meegedaan. Het was hartstikke leuk met de jive en andere dingen. Bewegen op muziek was het, dat was hartstikke leuk. Ja, ik moet helaas wel aan het werk. Maar wat ik al zei bij de intro, je moet ook zelf blijven sporten. Dus dat geldt ook voor mij.
2: Je hoorde wethouder Inge Jongeman. Het bewegen kon dus op diverse manieren. En Mattie Oostra, coördinator valpreventie, benadrukt nogmaals het belang om mee te doen.
5: Op de planning staat tai chi, buiten fitness, dat achter mij gebeurt. Er zijn net een groep is vertrokken met een fiets, dus een fietstocht. En een wandelgroep is al bezig en we hebben nog jeu de boule. Doe mee aan al die activiteiten op gebied van bewegen die er zijn in Groningen. In vele wijken wordt van alles georganiseerd. Zijn er wekelijkse activiteiten binnen en buiten. Dus doe mee, doe mee.
2: Je hoorde Mattie Oostra en de deelnemers waren flink in beweging en ook flink enthousiast.
4: Wat bent u aan het doen?
6: Ik heb geen idee wat ik, maar dit is wel heel leuk. Ik ga naar achteren en ik hou me vast en daar ga ik. Ja. Het leek gewoon eens leuk om dit gewoon te ervaren van hey, hoe is dit? En ik hoor heel goede geluiden over mensen die hier elke week komen en denk hey, wat mooi is dat. Het is allemaal niet verschrikkelijk intensief dat je de bek af van wordt. Maar gewoon je spieren even lekker voelen en even lekker bezig zijn.
7: Ik doe hier altijd al buiten fit alle weken. Dus dat is, daar is ook de opening geweest. En ik doe ook alle weken dansen, werelddansen. Want dat is ook heel goed voor je lichaam en voor je mind.
2: Je hoorde enkele deelnemers van de Beweegweek voor Ouderen in een bijdrage van Ilse Terpstra.
0: Als jij zo oud bent, ga je dan nog lekker bewegen, denk je?
2: Ja en nee, toch? Ja, ik denk ook een beetje, nou dan ben je al oud. Hup, lekker eten, lekker zitten.
0: Ik word wel eens een sportieve opa, denk ik.
2: Ja, goed zo.

0: Born in the USA van Bruce Springsteen. Vandaag is er geregeld zon en in de middag toenemende bewolking, gevolgd door regen. Met 17 graden wordt het wel zachter. De wind is zuidelijk, matige windkracht 3, toenemend tot kracht 4. En in de nacht zijn er opklaringen en kans op een mistbank.
1: Drie Groningers in WK-selectie voor Curaçao. Dit meldt Dagblad van het Noorden. In de WK-selectie van Curaçao, die bondscoach Dick Advocaat maandag bekend maakte, zitten geen grote verrassingen. Wel opvallend, drie spelers met een Groningse achtergrond zijn geselecteerd. Het gaat om Juninho en Leandro Bacuna en Juro Margarita. Allemaal oudspelers van FC Groningen.
0: Ja, mooi dat die weer meegaan.
1: En sprak ik het goed uit?
0: Ja. Ja, je sprak het goed uit.
1: Daar heb ik soms last van, dan moet Marlijn mij even...
0: Ja, qua voetbaldingen inderdaad moet je soms
1: dat
0: mij even aankijken. Maar
1: het ging goed.
0: Het ging je goed af.
1: En dan besluit over kabouterhuisjes dichterbij. Dit melden wij zelf van oog. Volgende maand wordt waarschijnlijk besloten wat er gebeurt met de bekende kabouterhuisjes in de Groningse wijk De Hoogte. Woningcorporatie De Huismeesters wil de huizen slopen voor nieuwbouw. Maar bewoners zien liever renovatie, omdat ze hun buurt en het vele groen willen behouden. Na maanden van overleg tussen bewoners, de gemeente en de huismeesters wordt in juni waarschijnlijk de knoop eindelijk doorgehakt. En dan, Oranje Nassau haalt versterking voor nieuw seizoen. Dit melden wij ook van oog. Als hij bezig met de selectie voor volgend seizoen en heeft met Stijn Barkhuis en Boris Bootsma twee nieuwe keepers gehaald. Ook komen er meerdere versterkingen bij, terwijl 8 spelers vertrekken. Zaterdag speelt Oranje Nassau een cruciaal duel tegen Blauw-Wit 34... en heeft het minstens een punt nodig voor lijstbehoud in de eerste klasse.
0: En wij gaan zo luisteren naar Sweet Goodbyes van Crazy.

0: En dat was Sweet Goodbyes van Crazyp hier op Oog Radio. Nee, deze moet ik hebben. Kijk, bingo. Het is vandaag 20 over 7. Dinsdag 19 mei. Saar, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Wat je kan doen in Vera om 20:30 s'avonds. Cinema Husbands. Na de begrafenis van hun vriend willen drie mannen nog niet naar huis. Ze blijven samen hangen en dwalen door de nacht. Waar al snel de gesprekken ontstaan die je normaal liever ontwijkt. Wat begint als een afscheid wordt een verhaal over vriendschap, verlies, liefde en hoe ver je gaat om iemand niet kwijt te raken. En dan ook de hele dag kan je dat doen.
0: Ja, dat is 5 dagen toekomstmuziek van diverse locaties. Van maandag tot en met vrijdag laten conservatoriumstudenten zich van hun beste kant zien met optredens, eindpresentaties en verrassingen op verschillende plekken in en rond de stad. PCC Presents is een bruisende showcase waar je het werk van jonge muzici van dichtbij kunt meemaken. Verwacht een fris talent, nieuwe ideeën en een voorproefje van het geluid van morgen. Vandaag dus de hele dag op diverse locaties, 5 dagen lang toekomstmuziek.
1: En dan bij Spot om 8:15 s'avonds Amsterdam zien Sinfonietta met 4 jaargetijden van Vivaldi. Je hoort prachtige strijkers in werken van onder andere Elgar, Bach en natuurlijk Vivaldi's beroemde 4 jaargetijden. Van de tedere klanken bij Elgar tot de bijzondere opbouw van Bach en herkenbare seizoensbeelden van Vivaldi. Een avond vol sfeer, kleur en muzikale verhalen. Vind je dit nou interessant? Wees dan erbij. Spot om 20:15, 8:15.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de Kaperkant van Oog TV. Organiseer zelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean hier op Oog Radio. En nu is het tijd voor de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: Ricky Smalls maakt, zoals hij het zelf zegt, raw alternative new metal. Zijn tweede EP is in de maak en daar komt ook de track Sold Her Son op te staan. Het is een persoonlijke brief aan zijn biologische moeder, nadat hij zelf de waarheid over zijn adoptieachtergrond had ontdekt. Wij gaan luisteren naar de...
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is precies 7:30. Mijn naam is Saar van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. FC Groningen supporters zijn donderdagavond niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Ajax in Volendam. Dat besloot de lokale driehoek zondagavond. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en onderzoekt vervolgstappen. De play-off-wedstrijd wordt gespeeld in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena in gebruik is voor concerten van Harry Styles. FC Groningen heeft inmiddels ook het competitiebestuur betaald. Voetbal ingeschakeld. De supportersvereniging wil een demonstratie aanmelden en denkt aan een kort geding. De Noordtribune roept supporters op toch naar Volendam af te reizen. Daarmee staat er nu eigenlijk al flink spanning op het duel om een Europees voetbal. De politie onderzoekt de mishandeling en de diefstal van een regenboogvlag na afloop van het nationaal protest op de Ossenmarkt afgelopen zaterdagmiddag. Op de carpoolplaats tussen het hoofdstation en de Cascadecomplex werd een 24-jarige tegendemonstrant mishandeld door meerdere verdachten. Daarbij werd ook zijn regenboogvlag afgepakt. Agenten waren snel ter plaatse na een melding rond 3:00 PM, maar de verdachten waren toen al verdwenen. Volgens de politie is met meerdere getuigen gesproken en zijn er camerabeelden van het incident. Ook beelden uit de omgeving worden onderzocht. Beelden van de mishandeling verschenen zaterdagmiddag al online via stadsblog Sikkom. De politie roept getuigen op zich te melden via de opsporingstiplijn. Daarbij wordt gevraagd naar zaaknummer 2026-13-036-5 te vermelden. De Groningse Dominique Smit leeft al ruim 25 jaar met de gevolgen van meerdere infectieziekten. Na verschillende tekenbeten kreeg hij de ziekte van Lyme en tekenencefalitis, een virusinfectie die een hersenontsteking veroorzaakte. Tijdens ziekenhuisopnames liep hij daarnaast ook nog een ziekenhuisbacterie op. Door de ziektes kreeg Dominique te maken met zware gezondheidsproblemen, zoals migraine, epilepsie, neurologische klachten en ook hartproblemen. Hij lag meerdere keren in het ziekenhuis en moest zelfs op de intensive care beademd worden. Toch probeert hij zijn leven weer op te pakken. Inmiddels kan hij weer wandelen, fietsen en doet hij vrijwilligerswerk. Tijdens de start gisteren van de Landelijke Infectiepreventieweek deelt Dominique zijn verhaal om aandacht te vragen voor de groeiende dreiging van infectieziekten en het belang van goede bescherming en preventie. En dan nu even wat leuks. Het weer wordt gepresenteerd door een special guest in de studio, Hans Pettinga.
2: Nou, vandaag is er eerst geregeld zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door regen. Met 17 graden wordt het wel zachter. De wind is zuidelijk, matig windkracht 3. Toenemend tot kracht 4. En in de nacht opklaringen en de kans op een mistbank.
3: Dankjewel, Hans. En nu neem ik je even mee naar het verkeer. Het is hartstikke rustig nog steeds op de wegen. Dat komt omdat het nog maar 7:30 AM is. Ik zie al wel dat er bij de Pijzerweg een kleine opstopping begint te ontstaan. En in de Weijert zie ik dat de mensen lekker wakker beginnen te worden. Ook zie ik dat rond Eemskanaal zie ik dat. En voor de rest is het, ja, het is allemaal gewoon nog lekker rustig. Binnenstad Oost een beetje bij het UMCG. Maar het is gewoon nog hartstikke rustig. Dus ik zal er niet langer over praten. Saar, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: De zaalvoetbalsters van... Hoe spreek ik dat uit? Weer voetbal, hè?
3: Ik zit eens even te kijken. Ik ga even met je meekijken.
1: Moet je even...
3: De zaalvoetbalster van DRS het Vijfje.
1: DRS het Vijfje. Helemaal duidelijk. We hebben vrijdagavond in de finale serie van de play-offs met 3-6 van Futsal Haaglanden verloren.
3: Meer daarover zo hier in de Oog Ochtendshow.
4: Me gusta mi reggae.

0: En dat was Dura van Daddy Yankee hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De zaalvoetbalsters van DRS Vijfje hebben vrijdagavond in de finale serie van de play-offs met 3-6 van Futsal Haaglanden verloren.
2: Hiermee komt er een derde en beslissende wedstrijd om het landskampioenschap. DRS Vijfje stond op matchpoint voor het kampioenschap. Na winst in Den Haag vorige week was een overwinning genoeg om de landstitel binnen te halen in de Futsal Eredivisie Vrouwen. Dat lukte de Groningers 4 jaar geleden voor het laatst. Je hoort eerst Meike Arends en Silke van der Wal, spelers van DRS Vijfje.
3: Jullie willen gewoon allebei heel erg graag. En dat lieten zij vandaag vooral, denk ik, zeker in die eerste helft gewoon zien.
4: Ja, zeker. Zij hadden alles te verliezen wat dat betreft. En wij stonden 1-0 voor. Maar ik denk toch wel dat we echt alles hebben gegeven zoals wij terugkomen. Ja, en dan blijft het wel gewoon futsal. En nou ja, dan gaan we het volgende week maar proberen.
3: Want hier in deze struikhal, nou, dat moet volgende week toch gewoon goed komen, dames.
4: Ja, het is wel fantastisch.
5: We gaan alles geven om volgende week alsnog die titel te pakken.
2: Je hoorde Meike Arends en Silke van der Wal. Nu beide teams in de Best of Three-serie een keer gewonnen hebben, valt volgende week vrijdag de beslissing. De winnaar wordt namelijk landskampioen. Je hoort Sven van Dam, coach van DRS Vijfje.
6: Ik denk als ik onze tweede helft zie, gaan we voetballen. Dus gaan we niet te veel mee in het spel van hun. En dan keer je gewoon genoeg kansen. Kijk, zij willen alleen maar die bal lang gooien. Linksom, rechtsom, ze gooien alles lang. Dus dat weten we. Als wij de bal hebben, moeten we gewoon ons eigen spel meer gaan spelen. En daarop vertrouwen. En niet te veel meegaan in hun spel. Dus dan zie ik volgende week met veel vertrouwen tegemoet.
2: Je hoorde coach Sven van Dam en dit allemaal in een bijdrage van Wouter van der Maden. Deze wedstrijd is wederom in de struikhal van de Aklo op het Zernike-terrein. Om 8:30 op 22 mei. Wees erbij.
0: Ja, wees erbij inderdaad.

0: it snap.
1: En dat was Rosalind met Snap.
2: Opstaan doe je met de Oogochtendshow.
3: De rustige meikermis, dit meldt Sikkom. De meikermis Groningen is zondag rustig en zonder grote incidenten afgesloten. Volgens de organisatie hing er dit jaar een opvallend fijne sfeer op de grootste kermis van het noorden. Nieuwe attracties zoals de Gravity Tower en de Phantom trokken veel publiek, terwijl ook de vertrouwde botsauto's en de grijpmachines populair bleven. Waar eerdere edities nog werden overschaduwd door vechtpartijen en onrust, bleven dit jaar volgens de gemeente en de kermisexploitanten opvallend kalm. Dat kwam onder meer door extra inzet van BOA's, straatcoaches en jongere medewerkers die actief contact zochten met bezoekers. Ondanks het slechte weer met veel regen en wind kwamen er volgens de organisatie toch wel veel mensen op de kermis af. De gemeente en ondernemers kijken daarom tevreden terug op deze editie.
1: Ja, was het een fijne sfeer op de meikermis, Saar?
3: Ik ben er niet geweest, dus... Nee, ik woon ernaast. Boog. Vorige week zei ik het al.
1: Ja, met een grote boog omheen.
3: Grote boog. Nee. Ik ben er een paar keer moest ik er doorheen fietsen. En dan was het heel druk. Dat vond ik al irritant natuurlijk.
1: Ja.
3: Maar nee, in de avond, ik heb weinig gehoord. Dus ik geloof het wel dat die sfeer goed was.
1: Weinig meldingen gedaan.
3: Ik heb heel weinig de politie gebeld. Dus het moet zeker goed zijn. Ben jij er geweest? Ben je in de freefall gegaan?
1: Ik ben er een keertje overheen gelopen om nootjes te halen.
3: Oh, trouwens, je durft
1: halen,
3: helemaal niks.
1: Nee, ik durf ook helemaal niks inderdaad. Dus voor mij is het helemaal
3: niet. Botsauto's is voor jou net aan,
1: dat vind ik wel spannend hoor. Gaat er heftig aan toe, hoor.
3: Ja.
1: Nee, doe mij
3: volgend jaar er maar weer. Ja, en dan kom ik terug en dan gaan we samen even helemaal die meikermis.
1: Helemaal goed. Meer hulp voor aardbevingsgedupeerden in het Hogeland, meldt het Dagblad van het Noorden. Gemeente het Hogeland gaat meer steun bieden aan inwoners die mentale of sociale problemen ervaren door de aardbevingen. De gemeente zet daarom extra aardbevingscoaches in en trekt daar extra geld voor uit. Vooral mensen die door versterkingswerkzaamheden moeten verhuizen of een buurt zien veranderen, hebben volgens de gemeente behoefte aan ondersteuning. De coaches helpen bewoners met zorgen en persoonlijke problemen. En ook wil de gemeente meer doen om buurten leefbaar en sociaal sterk te houden. Bijvoorbeeld met activiteiten en ontmoetingsplekken. Daarnaast komt er extra aandacht voor kinderen en jongeren. Op scholen wordt extra ondersteuning geregeld, onder meer via maatschappelijk werkers. En uit onderzoek blijkt namelijk dat de jongeren met aardbevingsschade thuis vaker kampen met stress, psychische klachten en schoolverzuim. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
3: Nee, ik heb laatst met mijn huis, ik woon op de... Nou, dat ga ik helemaal niet zeggen trouwens.
1: Gaat iemand wat aan eigenlijk?
3: Dat gaat helemaal niemand aan. Is er ook iemand langs geweest om te kijken naar aardbevingsschade? En als dat dus zoveel schade is en je ook nog psychische klachten hebt, dan kan je ook heel veel geld terugkrijgen.
1: Klopt, ja, dan kan je volgens mij 1500 euro...
3: Ja, volgens mij echt 3000 euro hoorde ik ook vrienden van mij die terug hebben gekregen door schade in je huis. Dus ga er even goed achteraan als je er last van hebt, want daar hoor je gewoon voor terugbetaald te krijgen.
1: Precies.

0: Heaven is a place on earth van Belinda Carlisle. En daar heeft ze helemaal gelijk mee. Heaven is a place on earth. Het is vandaag 11 voor... Nee, het is vandaag dinsdag 19 mei. Het is 11 voor 8. En welke dag is het vandaag, Saar?
1: De dag van de huisarts. Deze dag is in 2010 opgericht en wordt ieder jaar op 19 mei gevierd... om stil te staan bij het belangrijk werk van de huisarts. De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt bij allerlei gezondheidsklachten. Van een simpel hoesje tot serieuze of levensbedreigende ziektes. En dat is eigenlijk iets waar we best wat vaker bij stil mogen staan.
2: Ja, vandaag vinden er wereldwijd congressen en sessies plaats... waarin huisartsen en patiënten met elkaar in gesprek gaan. Het doel is om de band tussen arts en patiënt te versterken... en om meer waardering te creëren voor het vak van huisarts... dat zo'n belangrijke rol speelt in de zorg.
0: Dus ga je vandaag naar de huisarts... geef hem eventjes een lekker bosje bloemen of zo.
1: Taartje,
0: chocolaatjes,
1: leuk.
0: Taartje. Ja. Even wat meer waardering voor de huisarts.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen.

0: Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
0: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
2: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
0: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Oké, er gebeurt ineens heel veel tegelijk. Excuses daarvoor.
1: Oké, even op adem komen.
2: Ben je er weer?
0: Ja, ik ben er weer. Ja, het was even heel veel tegelijk. We hebben namelijk twee gasten alvast achter ons voor straks voor het interview. En ik was eventjes niet helemaal bij met mijn hoofd.
2: We zijn er.
0: Alles is weer helemaal goed gekomen. Dus Saar, kan je mij vertellen waar het Oog Radio Nieuws straks over gaat?
2: Zeker. Geen FC-supporters welkom in Volendam. Politie onderzoekt mishandeling na protest. En Dominique Smit deelt verhaal tijdens infectiepreventieweek.
0: En meer erover hoor je zo rond de klok van 8:30. Eerst neem ik je even mee naar het verkeer. En daar kan ik het volgende over zeggen. Ik zie dat het steeds drukker begint te worden. En dat zie ik ook rond de N355, rond het nieuw klap, zie ik dat het wat drukker begint te worden. Ook zie ik op de A28 rond de Weijer dat het wat drukker begint te worden. En voor de rest zie ik bij de Zevenhuisjes en bij de Rijksweg zie ik dat het ook wat drukker begint te worden. En in de binnenstad begint het ook steeds drukker te worden. Ook bij Binnenstad Oost. Ik zie ook bij Paddepoel dat het wat drukker begint te worden. Oftewel, mensen worden lekker wakker en die gaan lekker naar werk of naar school of noem het allemaal maar op. Qua treinen betreft zie ik alleen in het midden van het land dat er wat werkzaamheden zijn. Moet je daar nou langs? Let vooral eventjes op je reisplanner-app, zodat je niet heel lang op het station staat te wachten of überhaupt niet eens op je bestemming aan kan komen. Saar, wie hebben wij achter ons staan en waar gaan we het zo meteen over hebben?
2: Achter ons hebben wij staan Minne en Safi van Stu33. Die zijn bij ons in de studio. En die gaan ons zo meteen alles vertellen over de groeiende hiphop scene in het noorden. Dus blijf vooral lekker luisteren.

0: En dat was Justin Bieber met het nummer Daisies hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En vandaag hebben wij een nieuwe gast in de studio.
2: Ja, want Groningen barst van het muzikale talent. Toch ligt de focus in de Nederlandse muziekindustrie vaak op artiesten uit de Randstad. De jongens van Stu33 willen laten zien dat er ook in het noorden een sterke en groeiende hip-hop scene bestaat. De rapgroep is ontstaan vanuit het project Open Studios van de gemeente Groningen. En inmiddels stonden ze al op podia als Noorderzon, het Bevrijdingsfestival, Groningen en Simplon Up. Nu brengen ze hun eerste EP uit, Uitgesproken. En om daar meer over te vertellen hebben wij vandaag Minne en Savi van Stu33 in de studio. Goedemorgen, heren.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat fijn dat jullie er zijn.
3: Ja, thanks.
2: Beetje zin in?
3: Ja, zeker, zeker.
2: Goed zo.
0: En een primeurtje op de radio, toch? Ja. Eerste keer.
3: Ook nog, ja, dat ook nog.
0: Kijk, leuk.
2: Wij hebben er ook heel veel zin in. Ik ben eigenlijk eerst wel heel benieuwd. Kunnen jullie kort uitleggen waar Stu33 voor staat? En hoe dat dan is ontstaan vanuit Open Studios?
3: Ja, Stu33 is eigenlijk gekomen door de plek waar we zitten. De postcode 9733. Ja, daar zit de studio, dus eigenlijk is daar de 33 van gekomen en de Stu van Studio.
2: Ja, leuk.
3: En dat is samengevoegd tot Stu33.
2: Leuk.
3: Ja, en daar zitten we nu al 3 jaar, zijn we daar ongeveer bezig met muziek maken.
2: En het komt dus voort uit Open Studios van de gemeente, klopt dat?
3: Ja, klopt.
2: En kun je daar wat meer over vertellen? Hoezo is dat dan opgebouwd?
3: Ja, ik moet zeggen dat ik dat niet precies weet. Maar ik weet wel dat ze meerdere studio's hebben. Dus wij hebben dan in Leeuwenborg een studio die zich echt focust op het muziek maken. In Paddepoel heb je ook een die zich meer op muziek maken focust. En dan heb je in de binnenstad ook een open studio die zich meer richt op dingen als spoken words en theater en dat soort dingen. Dus het is eigenlijk een plek voor jongeren om hun cultureel te ontwikkelen.
2: Ja, leuk. En natuurlijk is muziekindustrie heel erg met de Randstad. Maar jullie willen ook noordelijke hiphop scene eigenlijk op de kaart zetten. Wat is daar de reden voor? Waarom is Groningen zo uniek daarin?
4: Waarom is Groningen uniek? Nou ja, wij zijn hier. Dat is het eerste al. Ik wil hier niet te veel ego laten zien natuurlijk.
2: Nee, dat mag hoor.
4: Maar Kraantje Papi komt hier vandaan, GP komt hier vandaan. Ja. Weet je, we hebben hier echt wel hele goede artiesten. En jammer genoeg blijft het zien, maar in het zuiden. En dat is gewoon heel jammer. Dus we willen proberen met deze EP die ogen een beetje ook weer naar het noorden te wijken. En een beetje ook gewoon onze stad zelf, Groningen, natuurlijk op de map zetten als de stad voor artiesten.
2: Ja.
4: Want hier zijn echt een heleboel goeie. Ik heb het niet eens over alleen Stu33 en de jongens die ik daar heb leren kennen. Maar ook over hoe hij het net zei, de studio in Paddepoel bijvoorbeeld. Studio T, als ik het heel goed heb nu. Daar zitten ook echt wonderbaarlijke mensen met echte skills, echte talenten. Ja. En we hopen gewoon met deze beweging echt die mensen ook wakker te maken. Hey, begin ook. Ja. Laten we wat gooien. Laten we gewoon dan ook weer wat gezelliger maken.
2: Het is tijd dat Nederland ontdekt hoe talentvol het Noorden eigenlijk is. En dan zeker Groningen.
4: Echt wel.
2: En jullie nieuwe EP komt uit, Uitgesproken. Waar gaat het over? Wanneer komt het uit? Kunnen jullie ons een beetje warm draaien?
3: Ja, we gaan op 4 juni een soort luistersessie doen in Simplon Up. Daarvoor treffen we nu alle voorbereidingen. En dan op 5 juni komen de eerste 3 tracks van het EP Uitgesproken, zoals je net al zei, komen uit op Spotify. Maar als je op 4 juni erbij bent, dan kan je dus al alle nummers van het EP horen.
2: Ja.
3: En die nummers komen ook wel online daarna, maar eerst brengen we 3 nummers uit en dan ongeveer onder 3 weken komt er weer een nieuwe nummer uit. En dat komt omdat we dan ook meer promotie kunnen maken voor die nummers.
2: Want hoeveel nummers heeft het EP in totaal?
3: Volgens mij 7 of 8. We zijn nog een beetje aan het kijken. We willen ook kijken live op 4 juni van oké, wat werkt nou goed?
2: Ja.
3: Dan kan het zijn dat we denken oké, dit is een nummer waarbij we bij voorbaat dachten van die willen we uitbrengen, maar we doen het toch niet.
2: Ja.
3: Maar het kan ook zijn dat we bij een nummer denken van dit ging eigenlijk best wel goed live. We willen hem ook uitbrengen.
2: En staan jullie allebei op alle nummers?
3: Nee.
4: Minder op hoeveel sta jij?
3: Een stuk of 5, denk ik.
2: Nou, meer dan de helft, dat is goed.
3: Ja.
2: En jij, Safi?
4: Ik sta dan denk ik net al minder 4. 4 of ook 5 misschien wel. Ook.
2: Nou, in ieder geval genoeg, jongens. Heel
3: zeker,
2: leuk.
3: Zeker.
2: En waarom Uitgesproken? Maar kort even, waar gaan de nummers over? En waarom heet de EP Uitgesproken?
4: Het heeft best wel behoorlijk veel variatie. Daarbij weet ik in ieder geval van de paar nummers die ik heb, waarvan 1 titel, Wat weet je van, gaat merendeels over heel veel hier in het noorden, waarschijnlijk ook in het zuiden hoor, speelt heel zeker. Maar je hebt heel veel jongeren die dan niet weten wat ze moeten doen. Gaan op de straat een beetje kloten met fatbikes. Nu tegenwoordig had ik niet gelukkig. hadden best een fiets. Je hebt er veel moeite nog over de brug heen, wind en regen.
2: Ja, goed zo.
4: Maar het gaat een beetje over wat we toen hebben gedaan en hoe we nu kijken naar wat we hebben gedaan in die nummer. En we hebben ook een heleboel nummers, waaronder Fancy Life, als ik de naam nu goed zeg. Waarbij het heel erg gaat over jouw perspectief van liefde.
2: Ja.
4: Dus het is heel breed. En daarom denk ik dat we hebben ook gekozen voor uitgesproken. Als in, dit zijn alle fases waar ik in leven ben geweest. En dat heb ik dan nu uitgesproken met de mensen.
2: Ja.
4: Ik hoop dat ze er ook goed naar luisteren en ook goed op kunnen viben natuurlijk.
2: Klinkt heel mooi, jongens. En nog even kort, jullie hebben op grote evenementen gestaan, zoals Noorderzon en Bevrijdingsfestival. Hoe was dat voor jullie? Of waren jullie dat zelf niet?
3: Ja, zeker. Ja,
2: oh, wel?
3: Ja, ja.
2: Oké, goed zo.
3: Ja, ja, dat was echt super dik gewoon. Natuurlijk gewoon super mooi om je ouders en al je vrienden in de crowd te zien staan, die helemaal losgaan. Zeker hoe vaker we een optreden hadden, ze kenden ook een paar nummers, kenden ze dan. Ja, dat is heel dik als je mensen jouw nummers ziet meehebben.
2: Ja, daar doe je het voor.
3: 100%, ja. Dus we hopen dat ook echt weer te gaan krijgen op 4 juni. En we proberen, ja, we hebben natuurlijk dingen meegenomen vanuit die andere shows.
2: Ja.
3: En dat proberen we nu te verbeteren in deze show.
2: Ja, goeie. Nou, luisteraars, 4 juni in de Simplon voor de release van hun EP. Kunnen ze kaartjes kopen?
3: Zeker. Op simplon.nl kan je kaartjes kopen.
2: Top.
3: Wees erbij, het wordt echt een mooie show.
2: Goed zo. En
3: koop je kaartjes.
2: Koop je kaartjes, dames en heren. Dank jullie wel dat jullie er vanochtend bij waren. En ik wens jullie alle sterkte en heel veel succes. En ik ga zelf ook luisteren.
3: Dankjewel.
0: Zo. En hier komt de nummer Dagdromen van Stu33.

0: vallen van Stu 33. Het weer. Vandaag is er eerst geregeld zon en in de middag toenemende bewolking, gevolgd door regen. Met 17 graden wordt het wel zachter en de wind is zuidelijk matig. Windkracht 3, toenemend tot kracht 4. En in de nacht opklaringen en kans op een mistbank.
1: Extra drukte verwacht in Ter Apel, dit meldt RTV Noord. Betrokken organisaties vrezen volgende maand voor chaos in Ter Apel, omdat asielzoekers zich vanaf 12 juni alleen daar kunnen aanmelden. Dat komt door de invoering van een nieuw Europees migratiesysteem. Gemeenten en COA maken zich zorgen over extra drukte bij het aanmeldcentrum.
0: Ja, het is daar volgens mij al best druk. En ja. Ik denk dat het alleen maar extra druk wordt opgevoerd nu. Maar
1: ja, dat je alleen daar kan aanmelden is natuurlijk ook niet...
0: Dit gaat waarschijnlijk nog wel een staartje krijgen.
1: Nou, ik hoop dat het allemaal goed geregeld kan worden en iedereen daar tevreden kan zijn. En dan 3 Groningers in WK-selectie Curaçao. Dit meldt Dagblad van het Noorden. In de WK-selectie van Curaçao, die bondscoach Dick Advocaat maandag bekend maakte, zitten geen grote verrassingen. Maar wat wel leuk en opvallend is, 3 spelers met een Groningse achtergrond zijn geselecteerd. Het gaat om Juninho en Leandro Bacuna en Jurrel Margarita. Allemaal oudspelers van FC Groningen. En dan de Week van de Biodiversiteit gaat van start. Dit meldt RTV Noord. In Groningen is de Week van de Biodiversiteit begonnen met activiteiten en een challenge waarbij inwoners planten en dieren vastleggen in de natuur. Organisaties hopen zo meer inzicht te krijgen in soorten die onder druk staan. Deelnemers kunnen prijzen winnen. Maar veel mensen doen vooral mee uit liefde voor de natuur. En dat is alleen maar heel goed.
0: Ga jij meedoen?
1: Zet je me even voor blok, maar nee.
0: Nee, hè?
1: Nee, ik wist ook niet dat dit schaande was. Dus dat leer je dan toch weer als presentator.
0: Ja, precies. Je krijgt toch wel veel mee bij zo'n nieuwsprogramma.
1: Ja, vind
0: dat is altijd leuk. En dit is bij elkaar gebracht door Hans. Hans, je wordt vriendelijk bedankt.

0: Get on your feet van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine hier op Oog Radio. En het is 7:30, dinsdag 19 mei. Sjaar, wat kan je vandaag doen?
1: Vandaag om 8:30 bij Vera, Cinema Husbands. Na de begrafenis van hun vriend willen 3 mannen nog niet naar huis. Ze blijven samen hangen en dwalen door de nacht. Maar al snel de gesprekken ontstaan die je normaal liever ontwijkt. Wat begint als een afscheid wordt een verhaal over vriendschap, verlies, liefde en hoe ver je gaat om iemand niet kwijt te raken. Om 8:30 dus vanavond in Vera.
0: En je hebt ook nog het 5 dagen toekomstmuziek. Dat is vandaag op diverse locaties in de stad. En dat is de hele dag. Van maandag tot en met vrijdag laten conservatoriumstudenten zich van hun beste kant zien met optredens, eindpresentaties en verrassingen op verschillende plekken in en rond de stad dus. PCC Presents is een bruisende showcase waar je het werk van jonge muzici van dichtbij kunt meemaken. Het volgende kan je verwachten. Fris talent, nieuwe ideeën en een voorproefje van het geluid van morgen.
2: Ja, en Amsterdam Symfonita met de 4-jarige tijden van Vivaldi kan je vanavond doen in Spot om 8:15. Ze hoort prachtige strijkers in werken van onder andere Elgar, Bach en natuurlijk Vivaldi's beroemde 4-jarige tijden. Van de tedere klanken bij Elgar tot de bijzondere opbouw van Bach en de herkenbare seizoensbeelden van Vivaldi. Het is een avond vol sfeer, kleur en muzikale verhalen dus bij Spot om 8:15.
0: En voor meer uitgaanstips raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkant van OogTV. Organiseer jezelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.

0: Gone, Gone, Gone van Teddy Swims, David Guetta en Tones and I hier op Oog Radio. En het is hoog tijd voor de...
1: Oog Radio Stadsplaat.
0: Robin IJzerman is een Groningse singer-songwriter met een heldere stem en een authentieke benadering voor meeslepende folkpop. Geïnspireerd door haar familie en het bootleven schrijft ze over liefde, verlies en alles daartussenin. Ze heeft kort geleden haar debuutalbum uitgebracht, And Everything in Between. Van dit album komt Dancing Backstage.
1: Oog Radio Stadsplaat.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8 uur 32. Mijn naam is Saar van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. FC Groningen supporters zijn donderdagavond niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Ajax in Volendam. Dat besloot de lokale driehoek zondagavond. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en onderzoekt vervolgstappen. De play-off-wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat de Johan Cruijff Arena in gebruik is voor concerten van Harry Styles. FC Groningen heeft inmiddels ook het competitiebestuur betaald, voetbal ingeschakeld. De supportersvereniging wil een demonstratie aanmelden en denkt aan kort geding. De Noordtribune roept supporters op toch naar Volendam af te reizen. Daarmee staat er nu eigenlijk al flinke spanning op het duel om Europees voetbal. De politie onderzoekt een mishandeling en de diefstal van een regenboogvlag na afloop van het nationaal protest op de Ossenmarkt afgelopen zaterdagmiddag. Op de carpoolplaats tussen het hoofdstation en het Cascadecomplex werd een 24-jarige tegendemonstrant mishandeld door meerdere verdachten. Daarbij werd ook zijn regenboogvlag afgepakt. Agenten waren snel ter plaatse na een melding rond 3 uur 's middags, maar de verdachten waren toen al verdwenen. Volgens de politie is met meerdere getuigen gesproken en zijn er camerabeelden van het incident. Ook beelden uit de omgeving worden onderzocht. Beelden van de mishandeling verschenen zaterdagmiddag al online via stadsblog Sikkom. De politie roept getuigen op om zich te melden via de opsporingstiplijn. En dan tot slot, de Groningse Dominique Smit leeft al ruim 25 jaar met de gevolgen van meerdere infectieziekten. Na verschillende tekenbeten kreeg hij de ziekte van Lyme en een virusinfectie die een hersenontsteking veroorzaakte. Tijdens ziekenhuisopnames liep hij daarnaast ook nog eens een ziekenhuisbacterie op. Door de ziektes kreeg Dominique te maken met zware gezondheidsproblemen, zoals migraine, epilepsie, neurologische klachten en ook hartproblemen. Hij lag meerdere keren in het ziekenhuis en moest zelfs op de intensive care beademd worden. Toch probeert hij zijn leven weer op te pakken. Inmiddels kan hij weer wandelen, fietsen en doet hij ook nog eens vrijwilligerswerk. Tijdens de start gisteren van de Landelijke Infectiepreventieweek deelt Dominique zijn verhaal om aandacht te vragen voor de groeiende dreiging van infectieziekten en het belang van goede bescherming en preventie. En dan het weer.
2: Ja, vandaag is er eerst geregeld zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door regen. Met 17 graden wordt het wel wat zachter. De wind is zuidig, matig windkracht 3. Toenemend tot kracht 4. En in de nacht opklaringen en kans op een mistbank.
3: Hans en Saar, jullie worden vriendelijk bedankt. Ik neem het over met het verkeer. En ik zie momenteel op de A28 dat het ontzettend druk begint te worden rond Glimmen en Haren. Ook zie ik op de N355 van het Nieuwklap naar Groningen dat er een file is ontstaan. En ook op de N360 bij de Rijksweg zie ik een kleine file staan. En rond de Weijert zelf en rond Paddepoel zie ik ook dat het gewoon steeds drukker begint te worden. En eigenlijk overal in de binnenstad begint het ook steeds drukker te worden. Dat komt natuurlijk omdat het steeds wat later begint te worden. En mensen moeten lekker naar werk, naar school en jij ongetwijfeld ook. Qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn. Moet je daar naar langs, let vooral eventjes op tijd op je reisplanner-app, zodat je niet eens aan kan komen op je bestemming bijvoorbeeld. En dat zou erg jammer zijn. Saar, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: We spreken zo meteen met Jothea om weer bij te praten over de duurzame tips van deze maand. Vind je duurzaamheid nou belangrijk of niet belangrijk? Blijf vooral lekker luisteren naar de ochtendshow.
0: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: En dat was All Saints met Pure Shores hier op Oog Radio.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
0: En de Ochtendshow gaat weer duurzaam op deze derde dinsdag.
2: Ja, want wij spreken vandaag met Jothea om weer bij te praten over de duurzame tips voor deze maand. En even kort van tevoren, alle tips kun je sowieso vinden op duurzaamgroningen.nl. Goedemorgen Jothea.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Wat fijn dat we jou even kunnen spreken over alle duurzame tips deze maand.
3: Nou, ja, leuk. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, heel leuk. Want ik zie dat er veel duurzame tips zijn. Zou je ons willen aftrappen met de eerste tip?
3: Ja. Nou, het zijn niet zozeer tips, maar wij organiseren vanuit Duurzaam Groningen deze week de Week van de Biodiversiteit. En die vindt plaats van 18 tot en met 23 mei. Dus nou, dan kun je allerlei leuke excursies, workshops, wandelingen, wildplukwandelingen kun je allemaal doen deze week.
2: Wat superleuk. En ik zie daaronder dat er heel veel activiteiten zijn van de biodiversiteit. Zou je er een paar kunnen opnoemen wat voor de luisteraars wel heel interessant is?
3: Ja, nou, er is een workshop zeep maken met inheemse bloemen. Je kunt wildplukwandelingen doen. Je kunt yoga in de buitenlucht doen, in de Oosterpark en in de Hoornse Meer. Je kunt langs faunapassages fietsen met de ecologen. Die vertellen van alles hoe dieren van de ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Wow.
3: En we hebben natuurlijk Score de Soort. Dat is een bioblitz, heet dat. En dan kun je met je smartphone kun je alle dieren die je ziet vastleggen. En die geef je dan door aan waarneming.nl. En dan kunnen wij zien hoe het met de biodiversiteit in Groningen is gesteld.
2: Wat goed, wat een goed initiatief. Klinkt heel leuk allemaal. En ik zie ook Ecofitness staan. Wat houdt dat dan precies in?
3: Ja, dat vindt plaats. Inhoudelijk weet ik het niet precies. Dat vindt plaats op de Blije Bodem. Dat is aan de Westpark.
2: Ja.
3: En dat is dat zijn tuinen. En dan kun je tuinieren. En dat is een soort programma. Moet je even op de site kijken, dan weet je precies wat het is.
2: Nou, superleuk.
3: En het heeft met voedsel te maken in ieder geval. Met onze voedselvoorziening en biodiversiteit.
2: Oké, helemaal duidelijk. Klinkt heel leuk. En voor kinderen is daar ook wat voor?
3: Ja, zaterdag. En het wordt heel mooi weer, dus we hebben er heel veel zin in. Zaterdag is het mini-natuurfestival voor kinderen in het stadspark. Vanaf 1 uur 's middags. En dan kunnen kinderen allerlei leuke buitenactiviteiten doen. Ze kunnen voedselslingers maken voor de dieren. Op bomensafari. Er is een poepspeurtocht. Ze kunnen allerlei leuke dingen doen.
2: Nou, klinkt goed. Ik las al, we zaten net even te lezen. We zagen al poepsafari staan. Toen dacht ik, wat moet dat nou betekenen? Maar ik denk inderdaad poep van de beestjes onderzoeken. En kijken hoe het met de beestjes gaat.
3: Ja, precies. Welke dier heeft welke poep? En probeer die maar te determineren, zeg maar.
2: Nou, dus voor de kinderen het mini-natuurfestival op zaterdag 23 mei. En nog één keer de datum voor de Biodiversiteit Week. Wanneer gaat die van start?
3: Nou, hij is gisteren van start.
2: Gisteren.
3: Ja, gisteren al. En heel veel bewoners doen trouwens ook nog allerlei activiteiten. Die gaan bezig in de tuin. En die gaan samen dingen planten.
2: Ja.
3: Dus dat was ik nog even vergeten te vertellen. Maar dat is ook wel leuk om te noemen.
2: Superleuk. En ook zeker met het lekkere weer.
3: Ja, nou ja, volgens mij wordt het vanaf vandaag lekker weer. Dus,
0: wij horen het zo van de weerman.
2: Ja, wij komen er
3: zo achter. Ja, heel goed. Ik blijf hangen.
0: Ja, blijf vooral luisteren, Jothea.
2: En waar moeten mensen zich aanmelden voor de week? Of hoe werkt dat?
3: Nou, ze kunnen naar duurzaamgroningen.nl/biodiversiteit. En dan kun je alle activiteiten zien. Ja. Voor sommige moet je opgeven en voor anderen niet.
2: Nou, helemaal duidelijk. Luisteraars, ga dus vooral naar duurzaamgroningen.nl. En Jothea, heel erg bedankt en heel erg veel plezier deze week.
3: Ja, graag gedaan.
0: Hoi.
2: Oké, doeg.
3: Doeg.

0: Dat waren de Beatles met A Good Day Sunshine. En over sunshine gesproken, ik heb Johan Kampers aan de lijn. Onze weerman, goedemorgen Johan.
1: Ja, een bijzonder goedemorgen.
0: En kunnen wij wat sunshine verwachten deze week?
1: In ieder geval, de eerste uurtjes is het zonnetje nog even van de partij vandaag. Geleidelijk aan neemt de bewolking toe. Vanmiddag kan er al eens even een spatje regen vallen. Heeft de zon het moeilijk en vanavond valt er nog een enkele bui. Het is altijd nog aan de iets koele kant. Temperaturen lopen vandaag op naar zo'n 16 of 17 graden. En er staat een matig windje en die komt uit het zuiden. Windkracht 3 tot 4. Komende nacht temperaturen rond een graad of 10 of 11. En morgen overdag. Dan hebben we te maken met heel veel bewolking. Dus niet al te veel sunshine. Verder vallen er vooral op het eerste gedeelte van de dag een paar of een enkele bui. In de loop van de dag afnemende buiigheid. En kan het vanuit het zuidwesten af en toe eens even gaan opklaren. Kunnen we het zonnetje nog even begroeten. Temperatuur morgen 18 of 19 graden. En er staat een stevig windje uit het zuidwesten. Windkracht 3 tot 4. Donderdag zien we al wat vaker het zonnetje, maar het is zeker nog niet stralend. Zon, wolkenvelden, ze wisselen elkaar af. Ik denk dat het droog blijft en de temperaturen 18 tot 20 graden. En er staat niet al te veel wind. Ja, en dan richting het Pinksterweekend. Dan komt warme lucht snel onze kant op. Vanuit Frankrijk. Vrijdag arriveert die hele warme lucht al. Is het zon overgoten? Hebben te maken met temperaturen rond 25 graden. Is het in één klap zomer? En zaterdag, als het Pinksterweekend begint, doen we daar gewoon nog een thermisch stapje bovenop. Zaterdag 26 of 27 graden. En ook dan is het zon overgoten. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de zondag en de maandag. Daar ben ik toch een klein beetje ongerust over. Want vanuit het noorden probeert koeler lucht onze omgeving binnen te dringen. En ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat we met name op zondag toch weer een stapje terug gaan doen in temperatuur en weerbeeld. Lijken ook wolkenvelden vanaf de Noordzee onze kant op te komen. En maandag lijkt het allemaal weer een beetje warmer te geworden. Met temperaturen rond zo'n 20, 23 graden. Maar zondag vraag ik mij af of we die waren gaan halen. Dat zou wel eens een wat mindere dag kunnen worden van een Pinksterweekend. Of we dan nog die 20 graden gaan halen, is maar even de vraag. Maar al met al ziet het Pinksterweekend zeker de start er zomers uit. Ja, we moeten even kijken of we dat hele warme weer van vrijdag en zaterdag daarna doorzet. Of we dan toch een stapje terug gaan doen. Voorlopig neig ik naar het laatste. Maar het ziet er voor een deel in ieder geval bijzonder zomers uit de komend weekend.
0: Nou, we kunnen lekker weer barbecuen.
1: Dat kan zeker.
0: En dat is altijd goed.
1: Mooi, hè, dat die tijden er weer aankomen.
0: Ach, heerlijk. Lekker met z'n allen in Noorderplantsoen lekker barbecuen. Ik zie het al wel voor me.
1: Ik kan er ook wel een beeld bij bedenken, Jan.
0: Gelukkig waar. En anders stuur ik wel een foto. Johan, jij wordt weer vriendelijk bedankt. Wij horen jou morgen weer.
1: Morgen weer, hoor.
0: Ja, helemaal goed.
1: Even verder hoe dat gaat verlopen tijdens de Pinksteren.
0: Top. Fijne dag nog, Johan.
1: Fijne dag, Johan.

0: Subelela Radio, ja, mijn Spaans is niet zo goed, hè? Van Enrico Iglesias, ja.
1: Dat is wel een lekker zomernummertje,
0: ja, wel
1: een
0: lekker zomersnummertje, maar mijn Spaans is dus niet zo goed.
1: Nee, mijn ook niet, maar dat geeft toch helemaal niet.
0: De ochtendshow zit er helaas alweer op. Saar, we hebben het allemaal over gehad.
1: We hadden vandaag niet één, maar twee gasten in de studio. We hadden namelijk eerst Stu 33. Minne en Savi kwamen langs, die zitten zelf bij Stu 33. En dat is eigenlijk een groep van jonge mensen die willen laten zien dat er ook in het noorden een groeiende hip-hop scene bestaat. En 4 juni komt hun eerste EP uit, uitgesproken. En daar kan je heen in Simplon, kan je tickets kopen op Stu 33. Dus die hebben daar ons alles over verteld, wat erg leuk was. En daarna hadden we ook Jotea nog in de studio, of tenminste via de telefoon, op deze derde dinsdag van de maand. Want zij vertelde namelijk dat het de week van de biodiversiteit is. Deze hele week. En dan kun je je voor aanmelden op duurzaamgroningen.nl. En ook voor kinderen is er zaterdagmiddag, als het lekker weer is, iets in het stadspark. Dus kijk vooral op duurzaamgroningen.nl.
0: En misschien heb je hem alweer een paar keer voorbij horen komen vandaag. Maar Hans, die heeft vandaag voor de eerste keer meegedaan met de Oogochtendshow. En hoe was dat, Hans?
2: Ja, hartstikke leuk. Gezellig hier.
0: Goed om te horen. En gaan we jou nog vaker horen?
2: Ik denk het wel.
0: Kijk, dat is hartstikke positief nieuws. Want Saar gaat ons helaas binnenkort verlaten.
1: Ja. En we gaan het er nog niet over hebben, hoor.
0: We gaan het er nog niet over hebben, maar...
1: Ik ben
0: maar,
1: er nog een paar keer, dus dat...
0: Bereid je alvast voor.
1: Ja,
2: kunnen
1: niet huilen, jongens.
2: Kunnen mensen om dat tegen te houden? Ja. Van houtzaar.
0: Een soort petitie.
1: Er kan ook een protest voor het ooggebouw. Misschien kan ik er dan nog over na gaan denken.
0: Nou, Anneke Dijk 4 allemaal protesteren, jongens. Ja. Dan blijft Saar. dit was de Oogochtendshow. Leuk dat je hebt geluisterd. Er staat ons nog één ding te doen, en dat is...
1: Ciao voor nou.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
8: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig

0: te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewit horen.
2: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
0: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
4: Oog Radio.

0: Oog Radio Stadsplaat.
1: Moet je kijken nu hoe

0: nu. En dan begint nu.
1: Ja, mijn staat weer.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Sarah van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. FC Groningen supporters zijn donderdagavond niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Ajax in Volendam. Dat besloot de lokale driehoek zondagavond. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en onderzoekt vervolgstappen. De play-off-wedstrijd wordt gespeeld in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena in gebruik is voor concerten van Harry Styles. FC Groningen heeft inmiddels ook het competitiebestuur Betaald Voetbal ingeschakeld. De supportersvereniging wil een demonstratie aanmelden en denkt aan een kort geding. De Noordtribune roept supporters op toch naar Volendam af te reizen. Daarmee staat er nu al flinke spanning op het duel om Europees voetbal. De politie onderzoekt een mishandeling en de diefstal van een regenboogvlag na afloop van het nationaal protest op de Ossenmarkt afgelopen zaterdagmiddag. Op de carpoolplaats tussen het hoofdstation en het Cascadecomplex werd een 24-jarige tegendemonstrant mishandeld door meerdere verdachten. Daarbij werd ook zijn regenboogvlag afgepakt. Agenten waren snel ter plaatse, na melding rond 3 uur 's middags, maar de verdachten waren toen al verdwenen. Volgens de politie is met meerdere getuigen gesproken en zijn er camerabeelden van het incident. Ook de beelden uit de omgeving worden onderzocht. Beelden van de mishandeling verschenen zaterdagmiddag al online via stadsblog Sikkom. De politie roept getuigen op zich te melden via de opsporingstiplijn. En dan tot slot, de Groningse Dominique Smit leeft al ruim 25 jaar met de gevolgen van meerdere infectieziekten. Na verschillende tekenbeten kreeg hij de ziekte van Lyme en een virusinfectie die een hersenontsteking veroorzaakte. Tijdens ziekenhuisopnames liep hij daarnaast ook nog een ziekenhuisbacterie op. Door de ziektes kreeg Dominique te maken met zware gezondheidsproblemen zoals migraine, epilepsie, neurologische klachten en hartproblemen. Hij lag meerdere keren in het ziekenhuis en moest zelfs op de intensive care beademd worden. Toch probeert hij zijn leven weer op te pakken. Inmiddels kan hij weer wandelen, fietsen en doet hij vrijwilligerswerk. Tijdens de start gisteren van de Landelijke Infectiepreventieweek deelt Dominique zijn verhaal om aandacht te vragen voor de groeiende dreiging van infectieziekten en het belang van goede bescherming en preventie. En dan het weer. Vandaag is er eerst geregeld zon. In de middag toenemende bewolking, gevolgd door regen. Met 17 graden wordt het wel zachter. De wind is zuidelijk, matig windkracht 3, toenemend tot kracht 4. In de nacht opklaringen en kans op een mistbank. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
2: Het geluid van Groningen. Oog.

0: I guess you moved on really easily.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Voor jou. Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelde tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor.

0: De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Radio.

0: specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit.

uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Oog Radio.

0: voordelige overhemden.
1: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
0: Alleen al voor de prijs.
1: Eén voor mij.
0: Ga je naar 50-50.
1: Eén voor jou.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterol gehad.

0: halte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar drie andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Pump up the radio!
5: Mijn naam is Annemieke Wellin.
6: Mijn naam is Rick van der Velde.
5: En we nemen je mee terug naar de Zero's.
6: Op Oog Radio.
5: Met nieuws uit die tijd.
6: Met reclames uit die tijd.
5: Maar natuurlijk ook met muziek uit de Zero's. En nog veel meer. Dus begin je weekend goed op Oog Radio.
6: Iedere vrijdagavond van 8 tot 10.
4: Pump up the radio!

It was just like a song.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna over.

0: overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag

wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
3: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
2: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
4: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
2: Wij worden wakker met jou onder de douche.
5: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
2: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
6: Oog Radio.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

geluid van Groningen. Oog. Oh.

0: voor mij.
1: Voordelige overhemden.
0: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
1: Alleen al voor de prijs.
0: Eén voor mij.
1: Ga je naar 50-50.
0: Eén voor jou.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie.

0: de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige spijkerbroeken.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.
5: 50.

0: van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: OOGRADIO.

0: Kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
4: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
3: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. OOGRADIO.

0: We trapten af met Dance. Nou, dat is wel een plaat waar je op kan dansen. En zo werd het inmiddels alweer 7:15 op de dinsdagavond. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering Mega Choice. Tot aan de klok van 8:00 en na 8:00 weer een nieuwe editie van Mega Beat Club. En ja, dames en heren, he is back from
1: Holiday.
0: Ver weg is dan van Holiday. Ja. Eric Sovijn, hij is er weer.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zo,
1: weer een fijne vakantie.
0: Dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Ik heb zo net even de foto's en de verhalen voorbij zien komen. Dus he's back. En ja, qua housemuziek, heel weinig eigenlijk. Hè? Voor de mensen die net ingeschakeld zijn. Je bent naar
1: Japan. Ik ben naar Japan geweest. Iets meer dan 2 weken in Japan. En een dikke week naar Filipijnen. Maar in Osaka had ik een hotel waar dus een DJ in de avond gewoon lekker een beetje funky house draaide. Een vrouwelijke DJ. Dus was op zich oké. Maar ja, er werd niet echt gedanst. Maar dat was wel lekker.
0: Gewoon op de achtergrond.
1: Was op zich heel fijn. Dus ik ben er gewoon geweest. Ik heb mijn glaasje sake en lekker even chillen.
0: Oh, leuk man.
1: Ja, dat was wel leuk. Dus dat was enige echt een beetje de echte house muziek. Verder was het heel poppy gebied. Heel popmuziek. En natuurlijk Japanse popmuziek heel veel. Dus, en K-pop ook.
0: Inderdaad. Maar goed, je bent er weer. En je hebt weer een vinylplaat meegenomen. Want straks hebben we weer de house classic van vanavond. En we hebben ook weer een party choice. En natuurlijk ook weer een dance choice. Een Nederlands en een Oekraïens onder ons. Meer zeg ik niet. Van de plaat laatst tegen. Dacht van, hey, leuke samenwerking. Die gaan we draaien. Dus dat allemaal straks in Mega Choice. Nou, we gaan richting de Tech House nu. Dit is Chris Lake en A-Trip en Make You Fight.

0: Chris Lake in Megajoy samen met A-Trip en Make You Fight.
1: Megajoy's nieuwsupdate.
0: Het is tijd voor nieuws.
2: Ja, Thijs Verwest die gaat momenteel bezig met een nieuwe trance-invloed. Een nieuw album uitbrengen. Vorig jaar bracht hij een plaat uit gebaseerd op de oude trance-route Bring Me To Life. Nu tijdens het EDC-festival in Las Vegas. Ik zat er even naar te kijken trouwens. Wat is dat ook enorm groot ook trouwens.
0: Dat is, dat is in Amerika, hè, dus alles is net even wat groter.
2: Zo, ja, ik zag dat allemaal voor buren voor het eerst daar draaiden. Het had nog eerder gedraaid van mij. En hij brengt een nieuw album uit. Opnieuw geïnspireerd geraakt door de trends. Wat lange tijd niet geïnspireerd, maar nu langzaam weer bezig om zijn eigen sound weer in te integreren. Ja, wat natuurlijk ook begon met Traffic en
0: Flight 6 for Free.
2: Suburban Train enzovoort.
0: En die CD-compilatie, In Search of Sunrise.
2: Yes.
0: Magic Journey.
2: Ik hoop dat er snel uitkomt. Ik ben benieuwd.
0: Inderdaad. Dus hij is druk bezig in de studio. Dus
2: gaan maken.
0: Ja, dus benieuwd welke samenwerking erop komen te staan. Dus, maar goed, we houden het allemaal in de gaten. En zometeen de House Classic van vanavond. Naar deze East & Dubs en Shadow Brothers.

0: band Dubs.
1: Bass in your face?
0: Face bass.
1: Oh, face bass. Ook een beetje denken aan Sebastian.
0: Ja, ja vroeger. Ja, we hadden vroeger een item, Bass in your face. Met onze oud-collega Sebastian, die nog de grote sterren belde. Ik weet nog dat hij onder andere Don Diablo een keer aan de telefoon had. En het was zo'n leuk gesprek. Ik weet nog, ik lag helemaal dubbel van het lachen. Het ging helemaal nergens over, maar... Ah, het was hartstikke gezellig. Maar goed, deze plaat heet in ieder geval Face Beast. Of Face Beast, kan natuurlijk ook. Hè. Het is wat je wil. Het is tijd voor de classic van vanavond.
1: Ja, ze gaan naar Zweden toe. 10 points, Zweden. Ja, 2004 een plaatje natuurlijk van de bekende producer, DJ. Bereikte de nummer 1 positie deze plaat in de club charts. Ik heb het over... Axwell eigenlijk. We kennen natuurlijk ook wel meer van onder andere Axwell in Grosso en natuurlijk van...
0: Ja, van de Swedish House Mafia natuurlijk.
1: House Mafia. Ja, grote plaats, nummer 1 geworden. Nederland vierde plaats en Frankrijk plekje 62. Een hele opzwevige plaat. Jij hebt hem zelf ook. Dit is gewoon een lekkere plaat.
0: Ik zeg, die vinyl die herken ik.
1: Ik heb hem toevallig op een verzamelaar meegenomen. Ja. En ik dacht, die hebben we nog nooit gehad. Nog nooit in de studio gaat deze track.
0: Maar door de hoog tijd.
1: Dus ik dacht, dan moeten we toch maar even de vibe voelen.
0: Inderdaad. Nou, dus een zuiden plaat ook. Dus de classic van vanavond.
1: Feel the vibe.
0: Van Axwell.
2: Mega Classic.

0: got to feel the fun.
1: Dit was de Eric Savine edit.
2: Ja. Nee, joh.
1: Die effectjes die er doorheen zaten.
2: Ja, je deed even een pitch effectje.
1: Edwin. Eric Savine in de mix.
2: Actual met Feel the Vibe. De classic van vanavond uit 2004.
1: Ja. En ik lees trouwens, deze plaat is een paar jaar later nog een keer uitgebracht. Maar toen met een vrouwelijke vocale versie. Dus.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, die is dan niet zo leuk.
1: Nee. Origineel is toch altijd beter natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, volgende week weer een andere...
2: Ja, ja, ja. Ik zal iets zoeken wat we nog niet hebben gehad. Dus dat is leuk.
1: Oké. Okay. Nu

0: komen.
1: Die komt dit weekend een beetje.
0: Ja, inderdaad. Eind deze week gaan we richting de 20 graden dus.
1: Nee, 28 zaterdag.
0: 28, nou, 20 plus graden. Echt heerlijk weer in ieder geval.
1: Het is nou al stukken warmer trouwens buiten, hoor.
0: Inderdaad.
1: Net als het 19, hè?
0: Inderdaad. Maar goed, deze muziek brengt je vast wel in de zomerstemming. De zomer staat voor de deur. Het zomerfestival ook natuurlijk. Ja. Deze plaat past er heel mooi bij. Africanism. Bob Sinclair en Katja Werneck en Danzando Lambada.
2: Ja. Time for the party.
0: Ja, het was een hele mond vol, maar goed, het is weer gelukt.
1: Het is weer gelukt. Ja, je kan ons trouwens nog luisteren tot eind juni. Want juli en augustus gaan we even een zomerstopje doen.
0: Ja.
1: Neem ook een soort vakantie. Ja, ik heb al vakantie gehad, maar dan nemen we ook gewoon even vakantie.
0: Ja, inderdaad. Dan even een break. Namens de hele crew die gaat dan even chill mode. Even chill mode, inderdaad. Ja. Dus, maar het is wel tijd voor de Party Choice.
1: Ja, nou ja, we hadden vroeger altijd vroeg pieken, maar nu heb je ook terug naar toen vroeger.
0: Vroeg. Ja, de vroege editie.
1: Terug naar toen vroeger editie.
0: De vroege editie, ja.
1: Heel grappig bedacht. Onder andere als je van muziek houdt van Toon Limited, Michael Jackson. Nou, Beyoncé, Jennifer Lopez. Nou ja, dit soort sound natuurlijk ook. Dan ben je hartstikke welkom op vrijdag 22 mei in de Graanfabriek. Dus check dat out. Dat leuk feestje. 10 gangen en een party.
0: Ja,
1: dat grappig. Ook leuke
0: tekst. Vorige week even opgenoemd. Ik weet niet als je... Het is 1 tafel, ja? 2 DJ's en... Nou ja, het is een zeer beperkt. Het feest is rondom 1 tafel. En er worden gangen geserveerd. En het is een feest. Dus.
1: Oh, je gaat eten
0: heel,
1: op een
0: heel
1: DJ
0: bijzonder,
1: booth, zeg maar. Oké. Okay.
0: Ah, zoiets.
1: Nou, dat is wel apart. 22 mei in de huiskamer dan. Nou, gezellig in je huiskamer.
0: Suikerunie. Ja,
1: Suikerunie. Ja. Leuk man, leuk bedacht. Dark Frequency Percent KH Online All Night Long. Dat is 22 mei in de drafbaan. Ik denk dat dat is wat de beuk erin gaat, denk ik.
0: Ja, de beuk gaat erin.
1: Dat dacht ik al. Goed, dan gaan we naar Crazy Events. Dat klinkt ook heel crazy. Dat is namelijk vrijdag 22e ook in de fictie. Met een grote leuke line-up. Ik zie onder andere 6 DJ's staan. DJ Y, Cor, Varias, Sodo, Schransmacher. Leuk bedacht.
0: Jawohl.
1: En dan back-to-back Schransmacher met X-Do. Dan gaan we naar Stapjeskamer Festival Bamboo Lodge. Dat is namelijk vrijdag 23 juli in de Bamboo Lodge. Met onder andere grote lekker dikke line-up trouwens. Bom en Berend. Uk en Puk. Veer en Boes. Rowan en Jur. Noor en Jul. Chark en Flo. Pinotti. SRN. Back to back met EEV. Zoef. Fuckhousey. Back to back met Zap. Goon en Gazer. Nou, het zijn wel hele leuke namen trouwens. Nou ja, denk je van, hey, ik hou van Disco Festival. Dan ben je welkom bij het Wolters Disco Festival. In de Graanfabriek van 2 tot 11 op zaterdag 23 mei. Dus als je denkt, ja, 3 stages binnen en buiten. Dus het weer is fantastisch. Dat is wel goed.
0: Ideaal, leuk feestje.
1: Lucky. Ja. Dan hebben we natuurlijk, we gaan gewoon door namelijk. Dan heb je ook nog de All Night Long Edition. Die gaan namelijk weer door tot volgende in de fictie zelf van 11 tot 5. Nou, kun je daar lekker even doorfeesten als je wil. En dat laatste feestje wat ik te pakken heb is vrij gezellig. Dat is namelijk zaterdag 23e in de Helling in Utrecht. Denk je, waarom noem je nou een feestje op in Utrecht, Erik? Nou, want dat draait namelijk een Groningse DJ vandaag. En de naam, check dat zelf even uit.
0: Oké.
1: Okay.
0: Dus mocht je in de omgeving zijn van Utrecht, dan zeker door een feestje om te checken.
1: Rechtsgezellig.
0: Ja. En organiseer jezelf een feestje. Hey, laat het ons weten via megachoice.nl. Voor je het weet, hoor je jouw feestje terug hier op de radio. Dit is Elisa en

0: Onlangs uitgekomen op het Heist Recordings label van Dam Swindle. En die label bestaat 100 jaar. Die heeft een hele mooie EP uitgebracht trouwens. Ik weet even niet als deze plaat erop staat, maar... Nou ja, we zaten er een beetje in de Latin vibe en... Nou, lekker. Dit is ook zeker lekker. Elisa en Coco. En we gaan weer even naar het nieuws.
1: Boys, nieuws update.
0: Doe nog even een nieuwtje.
2: Ja, en morgen trouwens is het DJ Community Dag georganiseerd door de Loods.
0: Zo interessant voor DJ's.
2: Ja, voor een Pioneer Workshop wordt gegeven over Pioneer Specialist netwerken, DJ-apparatuur uittesten. Kan je USB-koppen ervan meenemen, apparatuur uit te testen. Entree is gratis. Het begint om 4 uur en eindigt tot 11 uur. Het is een best wel lange dag. Ja. Via Instagram-pagina kun je namelijk aanmelden. Ook geen DJ's, iedereen. Die is gewoon welkom. Nou, leuk man.
0: Ja, wil je meer info, moet je even naar een Insta-pagina gaan. DJC050, geloof ik.
2: Ja.
0: We hebben een linkje op onze site staan. Ja, als je een apparatuur wil uittesten... of gewoon even netwerken of drankje te doen... of want voor mij is het vorig jaar ook al een keer
2: georganiseerd. Ja, klopt.
0: Dus ja, wegens succes gaan ze gewoon vrolijk door, dus... Ja, het is in de Loods en de Neutronstraat in Vinkhuis trouwens. Mocht je afvragen waar het is.
2: Ah, dat is hem, ja.
0: Dus zeker de moeite waard.
2: Nieuwe remix.
0: Inderdaad. Ik dacht vorige week, hey.
2: Ik heb hem gehoord,
0: die week mee. Vorige week niet meer naartoe gekomen om deze plaat te draaien. Dus dacht van, nou ja, neem hem nu gewoon gezellig mee. Volgens mij jaren 2000 geloof ik dat het origineel uitkwam. Maar ja, zoals je zegt, er zijn weer nieuwe remixes van uitgekomen. En dit is de Not Without Friends remix van Spiller en Groove Jet.

0: Je hebt normaal gesproken remixen. Waarvan je denkt van, oké, leuk, maar...
1: Ah, fokken.
0: Spiller en Sophie Alice Baxter en Grooveyat en If This Ain't Love. En deze remix die blijft gewoon heel dicht bij het origineel en die mag er ook zeker zijn. Dit was de Not Without Friends remix in Mega Choice. En zo werd het tijd voor de Dance Choice van vanavond. Zoals ik aan het begin van de show zei, een Nederlands en Oekraïense...
1: Ja, vertel.
0: Onder onsje. Ik heb het over Nick van der Waal en Alesia Arkusha. Ja, de namen zeggen je misschien niks, maar als ik zeg Afrojack en Miss Monique... Die kent bijna iedereen wel.
1: Ja, de mensen.
0: Nick die begon op 11-jarige leeftijd met het maken van muziek. Hij was hiermee toen al 5 uur per dag bezig. En 7 jaar later kwam zijn eerste plaat officieel uit. En begon zijn muzikale carrière. Sinds een paar jaar heeft Nick een alter ego gelanceerd. Genaamd Capuchon. Onder deze naam draait hij meer underground techno dan dat we van hem zijn gewend. En begin het jaar won hij zelfs een Edison Award. Oftewel de oudste muziekprijs van Nederland. Ja. En zijn underground sound komt in de richting van de Oekraïense Miss Monique. Ja, dan is 1 en 1 is 3. Samenwerking is beklonken. En ze besloten samen de studio in te duiken. Wat resulteerde in een EP met de naam Hot Sauce. En deze release kwam deze maand uit op het label van Miss Monique. Eterna Records. En momenteel een van de best verkochte melodic house platen van dit moment. Nou, alle reden om deze plaat te bombarderen als Dance Choice van vanavond. Dit is Capuchon, oftewel Afrojack. En Miss Monique en GLZ en hete saus, oftewel hot sauce.
2: This is the Dance Choice of this week.

0: Het is een lekkere dikke track, trouwens.
1: Ja. De Dezo's van vanavond. Afrojack, oftewel Capuchon. Leuke naam trouwens. Hoe kom je er ook op van? Ja. Waarschijnlijk had je kleding aan met een capuchon. Lafay. Die naam ga ik aanhouden.
0: Hetzelfde met Daxos, zoals een grappige naam.
1: Daxos, ja, inderdaad. Maar goed, dit was zijn samenwerking met Miss Monique.
0: Nice.
1: Een leuke, interessante samenwerking.
0: Ik wacht nog steeds op een samenwerking met Art Bart.
1: Art Bart, ja, inderdaad.
0: Nog steeds zo.
1: Ja, die komen trouwens naar Amsterdam, hè. Want eind dit jaar is natuurlijk weer het Amsterdam Dance Event. Dan heb je weer het Amsterdam Music Festival. En ik zag Art Bart staan in de line-up. Dus die is onlangs bekendgemaakt.
0: Nice.
1: Goed, dit was dus Hot Sauce. En van de Hot Sauce gaan we naar de drum and bass. Want
0: In your face.
1: Inderdaad, in your face, want Mega Joy zit er zo op. We gaan richting het nieuws van 8 uur. En na 8 uur, 2 uur lang. De pakken in het zand.
0: Pakken in het zand, ja.
1: De pakken en plakken in het zand. Met, ik geloof het, Ibiza Classics.
0: Yes.
1: Dus dat wordt een trip down memory lane zometeen. Alle reden om te blijven luisteren. Dit is de laatste. Dit is Clarky en System, de ES Remix. Tot zo, naar nieuws van 8 uur.

0: fight back.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
4: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
3: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk. Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
5: Eén voor jou.
1: Voordelige spijkerbroeken.
5: Eén voor mij.
1: Voordelige korte broeken.
5: Eén voor jou.
1: Voordelige t-shirts.
5: Eén voor mij.
1: Voordelige overhemden.

0: hart
1: van. Goedenavond, DJ's, dansers, gebruikers, platenbaas en
2: organisatoren.
1: House is niet zomaar muziek of
2: zomaar
1: feest.
2: House is een verschijnsel, een
1: fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
3: Dit is 100% ISIS en je luistert naar Megabeat.
4: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar de Megabeat Club.
5: Welkom to Megabeat Club.
6: In the mix.
1: House muziek en house park.
7: Ladies and gentlemen.
8: Megabeat.
9: Ja, en zo zijn we aangekomen in jaargang 28. En dit is het week 21 het tussentijd alweer. We zijn alweer weg naar 2027. Toch? Ja, we zijn allemaal bijna weer een jaartje ouder geworden. Tussentijd iedereen in het voorjaar zat. Ja, dat was jij toch ook voor. Ja, toch gefeliciteerd trouwens, hè?
10: Dankjewel, jongen. Dankjewel.
9: Ja, is dat nu geworden? 43?
10: 43 inderdaad.
9: Ja, kijk.
10: Precies 10 jaar jonger dan jij.
9: Ja, dat klopt. Dat zeg je heel goed. Ja, augustus. Ja, ik kom in de buurt. Ja. Hoe is verder, Gerard, jongen?
10: Goed.
9: Ja?
10: Ja.
9: Lekker. Jullie hebben een goed setje voorbereid, hoorde ik. Een hele

0: Reden ligt.
1: Ja, zeker.
0: Dus we hadden zoiets over, ja, weet je, we gaan gewoon even een Ibiza Classics mix gaan we doen.
1: Daar spreek je heel veel 40-plussers op aan, dit.
0: Daar spreek je heel veel 40-plussers mee. Ja. Maar dat schijnt de nieuwe doelgroep te zijn.
1: Ja, ja, zeker.
0: Laatst bij een feestje geweest samen met Roy. Het andere deel van de tweedelige pak. En dat was bij Fictie. Met okay. Eric E.
1: Ja, hoe was dat trouwens?
0: Dat was fantastisch.
1: Ja? Ja, echt. Ook echt dat 40-plus beleid, of niet?
0: Nou, niet beleid, maar wel het publiek wat erop afkwam.
1: Okay.
0: Eric E. is natuurlijk ook echt van oudsher echt wel een van de grote fundamenten van de Nederlandse house-industrie. Technisch ontzettend goed. En hij bracht gewoon echt die Cape Horn-vibe. En daar was het publiek ook van naar. Het was echt wel 40-plus. Ja. Roy en ik waren ook echt wel aan de jongere kant van wat er daar rondliep.
1: Zo,
0: het was
1: netjes.
0: Een geweldige avond. Echt.
1: Maar je hebt geen echte iemand in de 20 of de 30 een beetje gezien?
0: Nee.
1: Echt helemaal niks ook?
0: Nee. Het
1: dat
0: was
1: is wel
0: echt
1: heel bijzonder.
0: Allemaal 35, 40-plus. En
1: dat
0: het
1: is
0: was
1: wel heel
0: super gezellig. Dansvloer stond direct vol. Eric die heeft een heerlijke set neergezet. Begon om 9 uur begon hij te draaien. En wij zijn rond 12:30 of zo zijn we afgetijd. Ik moest de volgende dag moest ik naar Denemarken rijden met de familie.
1: Ja, dat is pittig.
0: Dus dat was 's ochtends om 6:30 de wekker weer. En om 7:30 zaten we in de auto.
1: Ja. Ah, wel een leukere memory.
0: Supermooi feestje.
1: Heb je ook nog Boogie Down voorbij horen komen toevallig?
0: Nee, dat dan weer niet. Dat waren wel echt wel een beetje de 90s house sounds die hier draaiden. Dus ook echt wel een beetje die klassieke sounds.
1: Ja, zijn eigen track, hè? Eric E., Boogie Down. Dat is wel een hele bekende track op Work heeft uitgehad.
0: Ja.
1: Goed, nee, ja, top.
0: Die,
1: ja.
0: Maar wel echt die sound uit de eind jaren 90.
1: Maar hij heeft toch nog een keer hier gedraaid in de periode daarvoor? Heb ik het mis, Jos? Hij heeft in Fictie heeft hij gedraaid en volgens mij was het ook nog de afgelopen
2: maand. Hij doet samen met Roog doet hij Housequake. En hij is in de Palace heeft al eens een keertje gedraaid.
1: Nee, maar het was de afgelopen periode ook ergens in de Simplon dat hij het setje heeft gedraaid. Of heb ik nou, mis ik nou weer?
0: Dat zou heel goed kunnen. Ik neem wel iets voorbij.
1: Maar er waren toen twee feestjes. Zei ik van, ja, één kan ik niet, dan ben ik op vakantie. Dus vandaan.
0: Ja, nou, en wat ik wel weet, en dat is misschien wel even leuk... vanuit dezelfde organisatie, Sebastian Davidson, dat is allemaal wel bekend
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, zeker, ja, die kennen we.
0: Die organiseert binnenkort nog weer een tweede versie van dat feest, Club Caviar.
1: Ja.
0: Het droog. Ja, zeker.
1: Oh, dan moet er een.
0: Dus dat wordt echt super vet. En
2: het is eigenlijk wel een bijzondere locatie. Ik geloof in de Poelenstraat.
0: De oude Club Oost.
2: Ja. Oude Club Oost, oké.
1: Okay. Ja, dat is Fictie.
0: Club Oost was, dat is nu Fictie.
1: Ja.
0: Helemaal verbouwd. Super goed geregeld, ook met kluisjes en betalen. Dat is echt helemaal top. En binnenkort is Roog. En nou ja, voor de mensen een beetje van onze generatie. Ik zeg, voor de rest helemaal niks. Maar hou 2 oktober even vrij.
1: Oké, 2 oktober.
2: Ik pak mijn agenda.
0: Voor de rest zeg ik nog even helemaal niks, maar hou 2 oktober vrij. Absoluut.
1: Oké, nou, ik zal Sebastian even een kaartje vragen.
3: Ja, we nemen contact wel.
1: Hij zegt elke keer tegen mij, als je heen wil, moet je mij bellen. Oké, dan ga ik dat doen. 2 oktober, oké.
0: Zal ik hem zeker even bellen, absoluut.
1: Top, nou, oké, dat klinkt goed. Dank voor de info, trouwens. Dat even vastzetten naar onze agenda.
0: Precies.
1: Ik moet niet te veel kletsen, anders snoep ik van je tijd af.
0: Nee, mijn andere helft van de tweedelig pak die komt er zo ook aan. Als het goed is, van die moest even wachten op zijn vrouw en kinderen met betrekking tot de avondvierdaagse natuurlijk.
1: Juist, begrijp ik.
0: Ik start hem in en Roy die sluit straks aan. En we gaan er 2 heerlijke uurtjes Ibiza Classics van maken. Gewoon echt het volle Suits in the Sand gevoel.
1: Nou, ik hoef het al niet te zeggen. Hij heeft zichzelf al aangekondigd. Suits in the Sand hier bij Megabeat, de Ibiza Edition.

Je hoort dus hier een kleine uur de mix. Suits in the Sand. We zijn pas terug in het tweede uur Megabit. Another Hour Ibiza Classics. Tot zo.

0: Solway Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar de Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, de Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
4: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
3: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: make a beat in my house.
1: Je hoorde ze, 2 uur in de mix, Suits in the Sand hier, Megabeat. Het zit alweer op, helaas. Volgende week zijn we terug, zelfde zender, dezelfde tijd, om de klok van 7 uur. Megachoice om 8 uur, Megabeat tot de klok van 10. Ga je vertellen, volgende week ook een duo-dj uit de buurt van
2: Ibiza Classics.
1: Ja, hoorde het al, Ibiza Classics. Dat was het van vandaag. Volgende week Twice as Nice. Hier bij ons in de studio. Tot dan. Hey, bye.
3: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar de Megabeat Club.

0: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar de Megabeat Club.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Oogradio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschept de schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.